0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

Goedemorgen, luisteraars van Omroep Gelderland. Joost praat u helemaal bij deze vrijdagochtend in Goedemorgen Gelderland. Met nieuws, verkeer en mooie muziek. Ik wens iedereen een fijne goedemorgen.

0: De haan die kraait en Walter die zei, how do, toch of niet? Dat is Brabants. We zijn toch echt in Gelderland. Goeiedag, fijn dat je er weer bij bent met het nieuws van vandaag ook maar gelijk met je doornemen. Want de Rijn staat zo laag als nog nooit gemeten. Bij het meetpunt in Lobith tikte de waterstand gistermiddag de 6,47 meter aan. En dat is een record, jawel.
1: Dit jaar is dat heel erg vroeg dat we al zo laag zijn. En natuurlijk nog bijzonderer dat het zo extreem laag wordt. En de komende dagen kan er wat regen in Duitsland vallen. Ja, er is niet heel veel nodig om hem weer 10 centimeter, 20 centimeter op te tillen. Dan zijn de problemen niet achter de rug. Maar ja, het duurt nog tot september, oktober voordat meestal de situatie zo verandert dat het weer echt omhoog kan. Dus het kan best wel zijn dat we nog 1-2 maanden met lage tot misschien wel zeer lage waterstanden te maken hebben.
0: Bij Ede worden naaldbomen weggehaald en vervangen door loofbomen. Niet omdat ze er slecht bij staan, maar omdat loofbomen beter beschermen tegen natuurbranden.
2: In dit geval ook nog in combinatie met een zandpad. Dat maakt dat je eigenlijk een brede oppervlak hebt waar geen brandstof, oftewel vegetatie is. En aan weerskanten zie je ook loofhout. En die combinatie maakt dat dit een brandgang is. Dat je enerzijds loofhout hebt wat brandverdragend werkt. Dus minder brandbaar dan bijvoorbeeld naaldhout. En anderzijds dus dat we hier kunnen komen met de voertuigen om een brand eventueel te kunnen blussen.
0: De kranten liggen ook alweer op de mat. De oorlog in het Midden-Oosten raakt steeds meer landen en is nu ook goed zichtbaar in de cijfers. NRC beschrijft hoe Saoedi-Arabië en Egypte tegen wil en dank meegesleurd worden in het conflict. Het Financieel Dagblad laat zien wat dat betekent voor de oliemarkt. Shell draait bijna een recordkwartaal, terwijl Air France KLM juist kreunt onder de hoge kerosineprijzen. De Gelderlander en het AD schrijven allebei over de gevolgen van het laag water voor de benzineprijzen. Brandstofdepots in Arnhem en Wageningen raken steeds leger. Leveranciers moeten nu met vrachtwagens brandstof ophalen uit het westen van het land. En over 2 weken zouden er zelfs pompen dicht kunnen gaan. Ander nieuws. Trouw heeft het over de benoeming van 3 nieuwe ministers van staat. Alle 3 mannen, vrouwelijke oud-politici, snappen niet dat er niet breder is gekeken. Telegraaf opent met goed nieuws voor Nederlandse wijnboeren. De warme zomer zorgt voor rijpere druiven en betere wijn. En ook meldt de krant dat de ANWB alarmcentrale overuren draait met opvallend veel fietsongevallen in het buitenland. Nederlands Dagblad ziet dat het alcoholvrije biertje steeds populair wordt, vooral onder jongeren die de volgende dag fit willen zijn. En in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zijn bij het digitaliseren van boeken uit de 15e eeuw pootafdrukken van katten ontdekt. Ja, die zaten destijds in kloosters om muizen te vangen, maar kwamen blijkbaar ook even gezellig langs bij de lezers. Sommige dingen veranderen nooit.

dat ga ik niet proberen hoor. Dat kan helemaal niet meer zo hoog. Venice. I will keep my fingers crossed. Misschien om dat plaatje te raden zometeen. Ja, brengt het wat geluk. And with a little help for my friends van de Beatles helpt daar ook bij.

0: Beatles with a little help from my friends. Ja, ik beschouw jou ook als vriend hoor. Alleen bij dit introotje kan ik je niet helpen helaas. Het gaat echt om jouw breingebrek. Of hoe moet ik dat zeggen? De breinbreker, ja.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Hij was heel kort, hè? Oh, die was heel kort. Gewoon nog een keer doen. Zal ik die gewoon nog een keer laten horen deze ochtend? Of denk je dat het gaat lukken? Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Maar ja, dat intro is ook gewoon heel kort, want de zang begint heel snel.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, waar denk je aan? Wordt die geraden, ga ik hem uiteraard helemaal draaien. Later in deze Goedemorgen Gelderland. Voor de eer, hè, deze

0: zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Respect voor die harde werkers, die vuilnismannen die met de hitte toch ook gewoon dat afval in die wagens mieteren, zeg maar. Hè. Nou, we gaan er zo meteen wat verder op induiken hier in Goedemorgen Gelderland. Temperaturen 16,2 graden in Harselaar, dat is de gemeente Barneveld. En in Altforst is het 17,9. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. De brandweer waarschuwt opnieuw voor open vuur in het Montferlandse bos. Al voor de tweede keer in korte tijd is tussen Zeddam en Serenberg een kampvuur aangevonden. En door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden gewoon groot. En als je een brand ontdekt, bel dan direct 112. Ga vooral niet zelf blussen. En waterschap Rivierenland plaatst een nieuw pompgemaal. Dat pompt dan water uit het Pannerdeskanaal naar de Lingen. Door de droogte kan de noodinstallatie de komende dagen al nodig zijn. Veel natuur, fruittelers, akkerbouwers en recreatievoorzieningen zijn afhankelijk van voldoende water daar in de Lingen. Je bent weer bij. Meer vind je natuurlijk ook op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dit is nog eventjes het goed begin.
4: Een goed begin.
3: Dat zeg ik.
4: Is het halve werk?
0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet.

0: het Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Matt Bianco is niet goed. De uitslag van een goed begin komt eraan. Na Jennifer Lopez nog even geduld. Ja, ik laat je wel wachten wat dat betreft. Ook Layla hoorde je. Ja, dit is weer een mooie episode van Raad het Geluid, zou je kunnen zeggen. Dit is een kraakperswagen. Veel vuilnisophalers, ja, die gaan dus ook al vroeg aan het werk. Maar vandaag gaat die nog wat eerder dan ze gewend zijn. Door de tropische temperaturen beginnen sommige medewerkers van afvaldiensten een uur eerder. En dat is ook bij Rob het geval, daar in Culemborg.
1: Om 5 uur liep de wekker af vanmorgen, ja. Dus dat valt nog mee.
2: Ja. Ja, u bent een ochtendmens.
1: Ik ben een ochtendmens, ja.
2: Maar vertel, een uur eerder beginnen dus. Waarom?
1: Voor de warmte. Toen we zoveel mogelijk in de ochtenduren de bakken en de vuilniswagens binnen te krijgen, zou ik maar zeggen.
2: Dus een uurtje verschil maakt dan echt uit?
1: Niet echt, maar ja, je kan ook niet veel vroeger in de wijk beginnen. Dan worden mensen ook niet blij met de vrachtwagen door de straat heen gaat.
2: Nee. En dan bent u in ieder geval een uurtje eerder klaar?
1: Ja, inderdaad. Ja. Met de heetste van de dag proberen we dan zoveel mogelijk al klaar te hebben.
2: En het is al natuurlijk enorm fysiek werk. Kunt u eens vertellen, wat maakt het zo zwaar, die hitte?
1: De hitte maakt het zo zwaar, ja. Door de warmte. Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto. Met bakken laden en met zakken gooien. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte. Omdat ze zo warm wordt en geen schaduw hebt, want de warmte blijft tussen die huizen hangen. Ja. En dan, sommigen krijgen gewoon braakneiging en...
2: Braakneigingen?
1: Ja, braakneigingen, ja. Omdat ze gewoon oververhit raken. Dus als ik dat zie op de camera, tot het hier niet goed gaat met die jongen, haal ik ze gelijk naar binnen toe om te laten drinken. Want dan mogen ze altijd, maar als je ziet, dat gaat niet goed meer zo heen. Naar binnen en even bij de airco komen zitten. Ja. En of ze beginnen aan de maag te voelen. Een
2: beetje dizzy.
1: Ja, echt dizzy worden, juist. Ja. Is het goede woord, ja. Dus daar moet je echt op letten. En ik heb ook drinken in de coolbox hier voor de jongens allemaal.
2: Ja.
1: Dus het is niet echt makkelijk, nee. Ja.
2: Wat heeft u toen gedaan? Bent u toen gestopt met die mannen?
1: Ik ben toen ook gestopt met die mannen, ja. Want ik zeg, nou gaat het, ja. Ik heb niks aan als ze straks plat liggen achter de auto.
2: Nee.
1: Je moet toch voor elkaar zorgen, hè? Die niet aan.
2: Ja.
0: Klaas die zegt nog in de app, wat is er bijzonder aan om in een volledige cabine met airconditioning van een truck knopjes te bedienen, om met een laadarm vervolgens kliko leeg te kleppen. Nou, ik hoop dat je nu een beetje een beter beeld hebt van de vuilnismannen, die toch echt ook wel rondom de wagen in touw zijn. Maar Klaas die zegt, wordt het niet een beetje geromantiseerd en overdreven? Nou ja, vuilnismannen met braakneigingen, dat moeten we niet hebben.
3: De hele dag dichtbij. Dit is Radio G.

0: Nou, ik zal je een geheim verklappen. Ik vind dit de beste plaat van Jennifer Lopez ever. Ja, inderdaad. Op Radio Gelderland. Waar ik nu ga checken of Sandra bereid is om de telefoon op te nemen. Knap dat het onverwacht zou kunnen komen. Ik heb
1: Sandra.
0: Hallo, goedemorgen met Joost. Hallo, van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Jij was er vrij duidelijk over, hè?
1: Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ik ben al helemaal naar het werk gelopen, maar ja.
0: Ja, nee, ja, we hebben, ja, bijna een half uur geleden, rond 6:50 draaide ik hem de opgave.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: En jij dacht aan?
1: Ben ik alweer vergeten.
0: Oh, je bent alweer vergeten wat je schreef. Nou ja, bewijs heb ik, want ik heb het hier voor mijn neus staan. Je hebt het gehad. Eddie Grant.
1: Ja, dat was I Don't Wanna Dance.
0: I Don't Wanna Dance, zo lekker houterig. Maar jij hebt dat wel in je, hè?
1: Wat? Dansen?
0: Nou, danspasjes, ja.
1: Ja, vraag maar aan de bewoners waar ik werk. Die heb ik wel.
0: Oh, oké. En wordt de boel daar vandaag ook nog een beetje opgezweept op je werk?
1: Ja, leuk. Ik sta alweer in de startblokken.
0: Oké. Nou ja, het gaat geen dag voorbij. Of je werkt lekker in een zorginstelling, Sandra.
1: Dat klopt, ja.
0: Nou, mooie genieten vandaag en de bewoners een beetje vermaken met jouw danspasjes. Fijne ochtend, hè?
1: Komt goed. Dankjewel.

0: meespelen met spelletjes zoals Goed Begin. En straks ook over iets meer dan een half uur plaat. Delict rond de 7:50. De opgave waarmee je de Radio Gelderland zaklamp kan winnen. Ja, het is allemaal niet zonder risico, maar doe het gewoon eens een keer. En wie weet wat je dacht er even beter van. Dat zou zomaar kunnen. Hè?
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dat was Bruno Mars natuurlijk. En nu Johnny Willems van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met weer een zonnige dag, maar dan weer niet de warmste dag van de week, volgens mij. Hè? Die hebben we al gehad.
2: Nee, die hebben we woensdag gehad, inderdaad. Ja. Vandaag inderdaad zon, maar ook wel wat wolk. Ook een kleine kans op een bui, vooral vanmiddag een lokale kortdurende bui. Is mogelijk, zullen veel plaatsen zijn waar het gewoon droog blijft. En het is best wel warm, hoor. Het is nu al 17 graden. Vanmiddag komen we uit op 27, dat is het eerste deel van de middag. In de loop van de middag steekt er een wat koelere wind op uit het noordwesten en dan neemt de temperatuur wat af.
0: Oké, nou, en dat is dan een beetje het verloop. Wordt dan in het weekend weer warmer? Of?
2: Eigenlijk morgen nog niet. Morgen is het wel een hele mooie dag. Dus veel zonneschijn. Een matige wind uit het noordwesten en een graad op 25. Dus eigenlijk een heerlijke zomerdag.
0: Ja.
2: En zondag komt er weer een paar graden bij. 27 of 28. Dus ook dan volop zomer. Veel zonneschijn. En gaan we door naar volgende week, wordt het nog wat warmer. Maandag, misschien ook dinsdag, komen we weer uit rond 30. Ook veel zon. Maar ook wel stijgende kans op een onweersbui in de loop van volgende week. Dus het blijft eigenlijk zomers met veel zon. En soms is het een keer 25 graden en een andere keer weer 30 graden. Dus echt de Nederlandse zomerweer.
0: Ja, dus misschien vandaag dan nog wat verkoeling. En dan in het weekend dan weer niet. En dan begin van de week weer wel. Dus het gaat een beetje op en af.
2: Het gaat een beetje op en af, inderdaad. Vanmiddag 27 graden, maar vanavond vannacht best wel koel. Cool. Vannacht bijvoorbeeld een graad of 11. Dus van echte hitte en dat soort dingen is geen sprake. Maar wel echt volop zomerweer. Ja.
0: Oké, lange broek aan in bed gewoon. Hè? Dus lekker zo'n pyjama en zo. Nou ja, ik had wel met het warme dag. Ik moest. Ja, dat moet je wel eens, 's nachts naar de wc of zo. En dan denk ik even mijn ochtendjas aan. Maar dat had ik wel nodig, want het is zo fris dan ineens. Hè? Het was 's nachts.
2: Ja, dus daar hou ik een beetje van af. Maar als je inderdaad met je raam open slaapt, dan dat is wel lekker. Ja.
0: Oké, hey Johnny, dankjewel. Hè?
2: Graag gedaan.

Momenteel volop aan een tour in Spanje onder meer. En Frankrijk kun je hem bewonderen. En online noemt hij zich Yo Mika. Een tijdje geleden dat hij bij ons een hit heeft gescoord. Maar hij kan teren op die hits uit het verleden, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Zullen wij dan ook een beetje relaxed richting het nieuws van 7 uur gaan? Met Ace.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
6: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
7: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
5: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio Gelderland. Het is zoeken geblazen voor rolstoelers om nog een plekje te vinden in het OV. Je hoort het als je blijft luisteren naar Goedemorgen Gelderland en een nieuwe platenlijst uiteraard.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: zal straks nog eens aan mijn vader vragen of ik echt zijn zoon ben. Nou, het zou zomaar kunnen dat het van iemand anders afkomstig is, hè? Je weet het maar nooit. Niet zo flauw, Joost, niet zo flauw. 31 juli, goedemorgen Gelderland. Heerlijk hoor, nieuwe opgave van Plaat Delict. We gaan weer speuren en dan maak je kans op de zaklamp van Radio Gelderland. Om inderdaad, juist, ja, verder te speuren inderdaad. En het nieuws van de dag. Vorig jaar waren aardappels bijna niks meer waard, omdat er te veel van waren. Ik heb ze gisteravond nog gegeten trouwens. Lekker gekookt gewoon. En dit jaar kan dat zomaar helemaal anders zijn met die aardappel.
1: Nou, het is hartstikke droog. Dat zie je onder andere aan de droge kluiten. En je ziet dat onder in de aardappelrug kan je geen bal meer maken van de kluiten. Dus dat wil zeggen dat er bijna geen vocht meer in de grond zit. Dus ja, met deze droge weeromstandigheden hadden we vorig jaar een topopbrengst. En dat zagen we aan de aardappelprijzen die iedereen wel bekend was, dat die richting nul gingen voor de teler. En nu hebben we te maken, als er geen regen komt de komende maand, met het omgekeerde effect. En dat aardappels gewoon weer naar 50 cent kunnen gaan. Maar zelfs in de Achterhoek, dan moeten ze echt beregen. Want op zandgrond heb je geen water vanuit de ondergrond meer.
0: Ja, en vind jij dat je als amateurkunstenaar eigenlijk best wel hele mooie dingen maakt? Iets wat misschien eigenlijk in een museum hoort te hangen? Dan is dit je kans. Luister goed, Museum Arnhem roept amateurkunstenaars op om hun werk in te sturen voor een expositie. Al heeft het museum het niet over amateurkunstenaars, maar vrije tijdskunstenaars.
2: Het gaat ook echt over mensen die, dat naam zegt al, in hun vrije tijd werk maken. Dus het is zeker niet van een amateuristisch niveau. En dat vonden wij echt wel een belangrijk verschil ook. Ja, er zit echt heel veel energie, maar ook kwaliteit vaak in het werk wat mensen in hun vrije tijd maken. En dat wilden we wel echt benadrukken.
0: Het is de tweede editie van het project Maak, met een uitroepteken. Thema is kleur bekennen, letterlijk of figuurlijk. Aanmelden kan tot en met 13 augustus via museumarnhem.nl. Iedereen van 18 jaar en ouder die in de vrije tijd beeldende kunst maakt, mag dus meedoen, zolang je geen formele kunstopleiding hebt gevolgd. De krantjes dan. De oorlog in het Midden-Oosten trekt een breed spoor door de kranten. NRC schrijft hoe steeds meer landen meegesleurd worden in het conflict. Het Financieel Dagblad laat zien wat dat betekent. Shell draait bijna een recordkwartaal. Air France KLM kreunt juist onder de hoge kerosineprijs. Dichter bij huis dan. De Gelderlander en het AD schrijven over de lage waterstand die de benzineprijs dan weer opdrijft. Depots in Arnhem en Wageningen raken leger en over 2 weken zouden er pompen dicht kunnen gaan. Trouw dan, 3 nieuwe ministers van staat. Alle 3 mannen, vrouwelijke oud-politici, begrijpen daar niks van. Dat dan weer mannen zijn. En de Telegraaf kopt, Nederlandse wijnboeren zijn blij met de warmte. En de ANWB-alarmcentrale draait overuren door ongelukken met de fiets in het buitenland. Elektrische fiets misschien? Nederlands Dagblad, het 0.0'tje wordt steeds populairder. Vooral bij jongeren. En tot slot, in oude boeken uit de 15e eeuw in Utrecht zijn pootafdrukken van katten ontdekt. Sommige dingen veranderen nooit. En zo ben je weer bij. Natuurlijk.

0: bij elke plaat wel een link verzinnen. Private Dancer, ja, dans heeft al een rol gespeeld in Goedemorgen Gelderland. Tina Turner was dit in Goedemorgen Gelderland. Want wie met een rolstoel de bus pakt in de regio moet sinds vorige maand beter opletten. In de nieuwe stadsbussen is nog maar één plek voor een rolstoel. Waar dat er altijd twee waren. En die ene plek delen rolstoelgebruikers nu ook met kinderwagens en rollators.
1: Je baalt, want ik heb ook gewoon dingen te doen. En dan sta ik bij de halte en moet wachten op de volgende. En van die weet ik ook niet zeker of ik mee kan.
2: In de nieuwe stadsbussen rond Arnhem en Nijmegen is nog maar plek voor één rolstoel. Terwijl er voorheen twee plekken waren.
1: Het gebeurt me sowieso ook met de twee plekken al vaker dat allebei de plekken bezet zijn. Bijvoorbeeld als er kinderwagens staan of mensen nemen de fiets mee of mensen hebben koffers mee. En dan kan ik gewoon niet mee, dan moet ik ook de volgende pakken.
3: Dat zou betekenen dat ik nog eerder moet vertrekken om zeker te zijn van een plek op tijd.
2: Volgens een Arnhemse belangenorganisatie is het een enorme achteruitgang. Zij voelen zich gepasseerd omdat ze niet zijn betrokken. Terwijl dat volgens het VN-verdrag handicap wel zou moeten.
4: Er mogen nooit besluiten worden genomen over mensen met een beperking zonder mensen met een beperking daarbij te betrekken. En er is afgesproken in het VN-verdrag handicap dat we nooit meer achteruit zouden gaan in de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En dat gebeurt hier dus wel.
2: De provincie stelt daarentegen dat ze zich aan de eis van minimaal één plek houden. Ze geven aan overleg te hebben met een algemene belangenorganisatie voor reizigers. Maar dat is volgens het APCG niet genoeg.
4: Daar wordt de stem van mensen met een beperking te weinig gehoord.
3: Er waren er altijd twee en dat zou ik graag willen zien.
1: Ja, dat het eigenlijk vanzelfsprekend wordt dat ik ook gewoon mee kan. Nu wordt het soms een beetje neergezet als een soort luxe als ik een keer wel mee kan. Terwijl er hoort eigenlijk gewoon plek te zijn voor mij in de bus.
0: Nieuws hier in Goedemorgen Gelderland. Altijd weer bij. Ujera zometeen en de Kings hoor je ook. En daarna gaan we weer een plaatje raden. Een nieuwe opgave.

0: Lijkt een beetje op Sugar Hill Gang, hè? Tenminste, dat krijg je door in de app uit Australië. Hij deed ooit mee met The Voice daar, maar brak niet door. Hij werd afgewezen en toch kreeg hij uiteindelijk een platencontract. En hij werkte onder meer samen met Ed Sheeran al.
1: Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Bougera was dat dus op Radio Gelder met The Gentleman. Nu gaan we een plaat speuren. Een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je dan kans op die Radio Gelderland zaklamp. Waarmee je verder kan vroeten en speuren. Nou, hier komen de hints. Althans, een stuk uit het proces verbaal. En ik heb ook nog audiobewijs volgens mij. Ja, inderdaad, heb ik nog klaarstaan. Naar aanleiding van meerdere meldingen is een onderzoek gestart naar iemand die handelt in verdovende middelen. Dat is dan ook het onderwerp van de plaat. Getuigen die spreken over geheime ontmoetingen, snelle opdrachten en mysterieuze pakketjes die voortdurend van eigenaar wisselen. Wereldster Elton John is lovend over dit lied en prijst de jonge Britse zangeres die er vorig jaar mee doorbrak. Of in ieder geval niet specifiek met dit nummer, want zij heeft meerdere hits op haar naam staan. Maar dit nummer kwam wel vorig jaar uit. Niet haar eerste single trouwens, dat is ook nog een hintje. Helaas wordt de titel onderbroken door een enorme busser.
3: There's a track on your album, I'm going to tell everyone. It's called I Bet My House That That's the Number One Single.
4: Thank you.
3: I bet my house.
4: Yeah.
3: It's unbelievable. It's the biggest smash I've heard in years. So,
4: oh my gosh. This is the sweetest thing. Thank you. Thank you so much, Elton.
0: Dat is jammer, hè, dat het nou weggebusserd is. Haar stemgeluid wordt ook vergeleken met Adele. Maar Elton John is er helemaal weg van geweest van dit nummer. En nog steeds. Welke plaat zoek ik van vorig jaar? Ja, vrij nieuw, ik weet het, maar dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Zo'n mooi nummer, zo'n mooi nummer. Tja. Omroep Gelderland app staat open. Spreek het in, typ het in. Of joost@gld.nl. Wie weet spreek ik je zo.

0: Dit was Christopher Cross. En straks, als het goed is, over een minuut of 10... ook de plaat die ik zoek in Platenlicht. Speur maar lekker verder. Het is niet Brandy Carlile, waar Elton John ook mee samengewerkt heeft. Nee, ze heeft met deze jonge zangeres... die een plaat heeft gemaakt over drugsmisbruik... en het handelen in drugs. Voor zover ik weet heeft hij daar geen nummer mee opgenomen nog. En ik krijg hier nog in de app door even kijken. Ik denk aan Ray, zegt Winnie nog. Ja, dat is een mooie zangeres, maar dat is het ook niet. Laat weten waar je aan denkt. Het is een jonge zangeres, dat is trouwens ook een hint. Ja, nou ga ik echt niks meer zeggen, hoor.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Zo is het alweer 19:30 geweest op Radio Gelderland. En ik check eens even de temperaturen. Straks het uitgebreide weer rond 19:50. Met ook nog een weervraag van Tieners trouwens. In Eerbeek 16,6 graden. In Wijchen 17,4. En ik check even het belangrijkste Gelderse nieuws met je. Want de aanhoudende droogte zorgt voor problemen in de containerhaven van Emmerich. Vrachtschepen die kunnen steeds minder lading meenemen. En daardoor worden containers over meerdere schepen verdeeld. Dat leidt dan weer tot hogere transportkosten voor bedrijven in de Nederlandse grensregio. Maar jij als consument merkt er tot nu toe weinig van. Dus dat is dan weer mooi meegenomen. En een automobilist is gewond geraakt bij een aanrijding in Wapenveld gisteravond. Die wagen botste op een bezorgwagen van de supermarkt. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Moest in een ambulance vervoerd worden naar het ziekenhuis. Meer nieuws check je natuurlijk in de app van Omroep Gelderland en op gld.nl.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar

0: liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Rustig, Joost.
1: Helemaal buiten adem. Ach, en dan moet ik het nu over rivierkreeften gaan hebben. En dat we in Gelderland last hebben van rivierkreeften die hier niet thuis horen, dat is niet nieuw. Maar voor de zoveelste keer is er een nieuwe soort bijgekomen. En dat is de calico-kreeft, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. En het is al de 8e soort die een gevaar vormt voor onze eigen Europese rivierkreeft. We gaan mee op zoek naar Tino Martin.
2: We staan bij de Klompenwaard, bij de Duitse grens waar de Rijn Nederland binnengestroomd komt.
3: En hier heb jij een stukje van een calico rivierkreeft gevonden.
2: Klopt, een schaar om wel te verstaan.
3: Zullen we eens kijken of we vandaag weer een stukje kunnen vinden? Dat zou mooi zijn, hè?
2: Gaan we eens doen, ja.
3: Wat hebben we nodig?
2: Dan haal ik mijn schepnet even uit de auto en het waardpak. En dan gaan we even kijken.
3: Achterklep gaat open.
2: Emmer mee, ja. Waardpak.
3: Laarsjes ook?
2: Ja, die ook.
3: En het net?
2: Het schepnet. Daar gaan we. In 2016, 2017 werd hij voor het eerst bij Düsseldorf waargenomen. En dat is zeg maar nog maar zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens. En zodoende dat ik dacht, ja, we zijn nu bijna 10 jaar verder. Het is tijd dat hij er zit en laten we eens gaan zoeken.
3: Ik zie de rivier verschijnen in de verte. Of nou ja, eigenlijk de plek, Pim, waar de rivier had moeten zijn.
2: Klopt, want hij staat helaas droog. Tenminste, het is niet de rivier zelf. Dit is een meestromende nevengeul van de Rijn. Maar ja, de Rijn staat nu zo laag dat er weinig te stromen valt.
3: Nou, leg het visnet maar weer neer.
2: Ja, die hebben we niet nodig inderdaad. Dus daar gaat hij.
3: Invasief dus, wat doet hij?
2: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is het gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
3: Nou, je hebt hem dus liever niet hier in Nederland. Maar geen calico rivierkreeft tot dusver. En die Europese rivierkreeft, dus de inheemse die we hier al hadden, die wordt nu goed beschermd op een geheime plek.
2: Ja, dat is helemaal correct. Ja, ja.
3: Daar kan die calico rivierkreeft niet bij komen.
2: Nee, klopt, klopt. Nee, een andere soort ook niet.
4: Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
5: Sounds like us.
4: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
5: Right.

0: cover of the Rolling Stone. Dr. Hook was dat. En The Medicine Show. En nu even iemand bellen die...
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Arie.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik bel jou maar even, want jij was echt de eerste.
1: Oké.
0: Ja, we gaan het even goed, inlijven, hoor.
2: Plaat delict.
0: Nou ja, je bent er altijd wel vroeg bij. En ik dacht nog van, gaat het wel lukken? Want het is natuurlijk een nieuwer plaatje. En we doen vaak oude plaatjes uit de jaren 70 of 80. Of zelfs de jaren 60 is ook voorbij gekomen. We hadden nog Minnie de Moocher hebben we gehad, kan ik me herinneren. Nou, waar dacht jij aan?
1: Ik dacht aan Dealer van Lola Young.
0: Ja, en plopte dat gelijk in je op? Want het is, ja, je moet die wel kennen. Die artiesten, we hebben hem wel vaak gedraaid ook hier op Radio Gelderland.
1: Ja, toevallig had ik hem al gehoord. En ik vond het zelf nog wel een mooi sprekend nummer.
0: Ja, mooi hè. Dus je bent het helemaal met Elton John eens. Die de loftrompet uitsteekt voor dat
1: zeker.
0: Liedje. Ja, inderdaad. Oké. Nou is het geval. Nou heb jij volgens mij al 300.000 zaklampen in jouw slaapkamer ergens liggen, geloof ik. Maar nee, in ieder geval één. En je hebt ook al een sterretje achter je naam. Dus je komt echt in de Hall of Fame. Daar zit je sowieso al in. Maar ik had wel even iemand nodig die het goede antwoord kan geven. Zodat het geen cold case is, hè. Want de plaat is wel geraden natuurlijk. En uiteindelijk... zoals dat dan gaat. Nu komen de antwoorden dan. Of net aan het eind van de cover of the Rolling Stone komen dan ook wat antwoorden binnen. Maar goed, toen had ik jou al gebeld. Arie, een fijne ochtend voor jou. Dankjewel dat je hebt meegespeurd. En heb je nog een tip voor mensen die de volgende keer misschien willen winnen?
1: Ja, graag goed in je geheugen. En luister veel muziek.
0: Ah, dat is een goeie. Luister veel muziek.
3: Zaak gesloten.

0: Veel naar muziek luisteren, zegt Arie. En dan luister ik ook Radio Gelderland, want dan hoor je dit soort liedjes voorbij komen. Lola Young en Dealer Nieuw. Wil het even uittesten hier in Plaatdelict. En dat is wat dat betreft helemaal gelukt. Wil je alle Plaatdelict liedjes sinds het begin dat we ermee zijn gestart, of Frank ermee is gestart, nog een keer horen? Check dan even de Spotify-lijst via Omroep Gelderland. De pagina op Spotify. En dan kun je ze allemaal nog eens even terugvinden. En dus naar luisteren en meer doorgronden over de teksten en de betekenis ervan. Johnny, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Tieners reageert in de app niet op Plaatdelict, maar wel over het weer. Even een aanvulling op het weerbericht van een uur geleden. Toen had jij het over gewoon Nederlands zomerweer. Mm-hmm. En de komende dagen met temperatuur tussen de 25 en 30 graden. Dit jaar hebben we, schrijft Tieners, een uitzonderlijk of ongewoon warme zomer. De 25 tot 30 graden zijn dit jaar meer gewoon dan gebruikelijk. Heeft Tieners gelijk, Johnny? Of,
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar inderdaad, voor als je Nederlands zomerweer, we zitten boven gemiddeld, maar als je denkt aan Nederlands zomerweer, dan denk je ook wel dat het wat warmer is. Maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is dat we niet geen extreme hitte krijgen naar 35 en meer, weet je, dat we eerder deze zomer hebben gehad. Maar het is zeker zo dat de lopende zomer is ruim boven normaal. Ja, absoluut.
0: Ja, en Tieners schrijft dan nog even, het is een heel mooi, fijn verhaal hoor, wat ik van Tieners krijg deze ochtend. Het kan ertoe leiden dat begin volgende week er sprake is van een tweede regionale hittegolf, Delen en Hupsel. Alvast een fijn weekend. Ja, die hittegolf, dat heb ik jou ook al een beetje horen zeggen, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, daar hebben we 3x30 wel voor nodig. Maar dat zou bijvoorbeeld maandag kunnen lukken. We hebben natuurlijk afgelopen dagen al 2x30 gehad. Inderdaad, dat zou zomaar kunnen dat het ervan komt. Ja.
0: Oké, nou ja, geniet van het Franse zomerweer, want de Tieners zit volgens mij nu ook in Frankrijk. Maar zoals het in Frankrijk nu is, zo is het niet in Gelderland, hè?
1: Inderdaad. In Gelderland vandaag best wel wat wolken. Temperatuur gaat wel naar 26, 27 graden. Ondanks toch vrij veel wolken zijn. In de middag is er kans op een lokale bui. De meeste plaatsen houden het droog. En in de loop van de middag draait de wind naar het noordwesten tot noorden en voert wat koelere lucht aan. Dus eind van de middag en vanavond koelt het wel af. Vanavond, halverwege de avond, is het zonnig. Dan een graad of 19. En in de nacht gaan we terug naar 11. Dus relatief koel nachtje. Ja. Het weekend ziet er heel goed uit met veel zonneschijn. Morgen 25 graden, zondag 27. Ja, en maandag dus waarschijnlijk 30 of nog zelfs ietsje meer.
0: Oké, zijn we weer bij. Dankjewel, Johnny.
1: Graag gedaan.

0: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
6: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
7: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
5: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch, tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee, snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top, gaan wij iets leuks doen.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Voor de tweede keer in enkele weken is een kampvuur gevonden in het Montflaanse bos, terwijl de droogte het risico op natuurbranden sterk vergroot. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noemt het onbegrijpelijk dat mensen nog steeds vuur maken in de natuur en waarschuwt ook voor de gevaren van rook. Is een kampvuur gevonden in het Montflaanse bos, terwijl de droogte het risico op natuurbranden sterk vergroot. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noemt het onbegrijpelijk dat mensen nog steeds vuur maken in de natuur en waarschuwt ook voor de gevaren van roken en barbecuen. Volgens de brandweer kan zelfs een klein vuurtje grote gevolgen.

0: waterpeilen.nl zal de waterstand de komende dagen waarschijnlijk nog verder dalen. Theatergroep Smeedwerk zoekt vrijwilligers voor de opbouw van de openluchttheatervoorstelling Ik, een held. Er zijn vooral extra helpende handen nodig op 10, 17 en 24 augustus bij de historische speellocatie in Bredevoort, Mechelen en De Steeg. Vrijwilligers helpen samen met cast en crew bij het opbouwen van decor en tribunes. Als dank ontvangen zij een vrijkaart voor een van de 9 voorstellingen van Ik, een held, die het verhaal vertelt van koning Willem II. Aanmelden kan via de website van theatergroep Smeedwerk. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we de meeste zon in de ochtend. Vanmiddag zijn er ook wat wolkenvelden, wat stapelwolken ontstaan, waaruit later heel lokaal een bui kan vallen. Maar de meeste plaatsen blijft het droog. 26 tot 27 graden wordt het. Vanavond dan klaart weer helemaal op. In komende nacht kan het bewolkt afkoelen. De wind is doorgedraaid naar noord- tot noordoostelijke richtingen. En dan liggen de minima rond de 11 tot 13 graden. De zaterdag ziet er ook niet onaardig uit met flink wat zon, droge omstandigheden. En niet al te veel wind zal de temperatuur oplopen naar een graad of 25 tot 26. In de nacht naar de zondag ook weer temperaturen van rond de 13, 14 graden. En zondag hebben we ook flink wat zon, blijft het droog. En dan wordt het iets warmer met 27 graden. Na het weekend hebben we op maandag nog een tropische dag met een graad of 30. Er ontstaan wel wat wolkenvelden later op de dag. En in de avond, maar vooral in de nacht na de dinsdag, neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En dan wordt het geleidelijk aan wat koeler. Gaan we de rest van de week met een graad of 25 verder overdag. En af en toe kan er dan een bui vallen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig! Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
13: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
12: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
14: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
12: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
17: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van Ik Alleen uit 2024 werkt theatergroep Smeedwerk deze zomer aan het tweede deel van haar Koningsdrieluik. Met Ik een Held verschuift de blik naar koning Willem II. De locatie theatervoorstelling is in augustus 2026 te zien op drie bijzondere buitenlocaties. Het Vestingpark in Bredevoort, Huis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in De Steeg. Net als bij het eerste deel speelt de voorstelling op historische locaties die een actieve rol spelen in het verhaal. Met een kleine spelersgroep en fysiek intens spel ontstaat een directe beleving dicht op het publiek. Bijzonder is de samenwerking met jonge amateurspelers, 16 tot 25 jaar, die als koor onderdeel zijn van de voorstelling. Daarmee zet Smeedwerk nadrukkelijk in op talentontwikkeling en participatie. Ik een Held speelt op 6, 7 en 8 augustus op Vestingpark Bredevoort, op 13, 14 en 15 augustus bij Huis Landvoort in Mechelen en op 20, 21 en 22 augustus bij Kasteel Middachten in De Steeg. De aanvang is om 8:30. Meer informatie en kaartverkoop is te vinden via www.smeedwerk.nl/kaartverkoop.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: the lessons I've learned.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Lochem maakt zich op voor een weekend vol brullende motoren, spectaculaire pools en gezelligheid voor het hele gezin. Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus vindt voor de 41ste keer tractorpooling Lochem plaats. Een van de grootste en meest toonaangevende tractorpooling evenementen van Nederland. 2 dagen lang staat het terrein aan de voet van de Lochemse berg volledig in het teken van pure kracht, techniek en spektakel. Op vrijdag komen de standaard- en farmstock-klassen in actie. Zaterdag is het de beurt aan de farmstock trucks en de indrukwekkende Grand National tractoren. De absolute top van de tractorpooling met motoren die samen goed zijn voor maar liefst 12.000 pk. En zodra de avond valt gaat het spektakel gewoon door. Onder de verlichting wordt gestreden tot de allerlaatste pool. Tractorpooling Lochem is uitgegroeid tot een compleet evenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid winkelplein, diverse foodtrucks en een gezellig terras. Voor de jongste bezoekers is er een kinderdorp waar volop gespeeld en vermaakt kan worden. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of voordeliger via de voorverkoop. Meer informatie is te vinden op www.tractorpoolinglochem.nl.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.
3: Sitting here in the direction.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: HEWU, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

Mr. Garland Jeffries. We gingen terug in de tijd met de Metadub. Welkom bij de muziekservice en onze fijne mix van muziek tot aan 12 uur met ondergetekende Rob de Brouwer. Op deze vrijdag, de laatste dag van de maand ook nog, vrijdag 31 juli. En dat betekent ook deze vrijdag dat we met één been een beetje in het weekend staan.

0: Sunday. Jawel, een hele goede morgen.
1: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: Fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent weer, want wij draaien weer de gezellige muziek deze ochtend. Je hoort de Sister Sledge, The Lost in Music. We hadden daarvoor de nieuwe van Marco Schuitmaker, die heet Deze Nacht. En een duet van Christina Aguilera en Ricky Martin. And Nobody Wants to Be Lonely.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

achter aus. Ja, en wij gaan eens even kijken naar onze plantjes. Want met een gerust hart op vakantie, zo overleven je kamerplanten zonder oppas. Er zijn extra slimme trucjes voor het perfecte binnenklimaat. Je vergroot de overlevingskans van je kamerplanten door ook de omstandigheden in huis te optimaliseren. Ja, zet je planten voor vertrek bij elkaar op een plek met helder indirect licht. En verzuip je kamerplanten niet. De meest gemaakte fout is om planten vlak voor vertrek voor de zekerheid extra veel water te geven. Ja, te natte potgrond die zorgt ervoor dat de wortels te weinig zuurstof krijgen, waardoor ze gaan rotten. En dan ook nog de vakantietruc van een katoenen koord. Ja, de buurvrouw kun je vragen of zij een rondje met de gieter wil maken. Maar je kunt ook eenvoudige truc gebruiken. Een handige oplossing is met de touwtjesmethode. En dit kun je ongetwijfeld opzoeken op het internet. En ook de ene plant is de andere niet. Want hoe lang een plant zonder water kan, verschilt enorm per soort. Dus ook dat is allemaal weer te traceren. Dat zijn leuke tips als je op vakantie gaat en je hebt niemand voor de plantjes te zorgen.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het gerechtshof in Arnhem heeft een 64-jarige ondernemer uit Zutphen opnieuw vrijgesproken van de vermeende moord op Duncan Zwakke, die in 1989 spoorloos verdween. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij zijn doodgeschoten in de kelder van een restaurant en zou zijn lichaam zijn vermalen met een gehaktmolen. Daarvoor werd 12 jaar gevangenisstraf geëist. Het hof oordeelt dat er onvoldoende bewijs is. Er zijn geen bloedsporen, geen ooggetuigen en ook forensisch onderzoek leverde niets belastends op. Belangrijke getuigenverklaringen blijken grotendeels gebaseerd op geruchten of zijn mogelijk ingegeven door persoonlijke motieven. De verdachte ontkent al jaren betrokkenheid bij de verdwijning. Hoewel hij 42 keer is verhoord en 2 maal belastende verklaringen heeft afgelegd, trok hij die later in, omdat deze volgens hem onder druk van de politie waren afgelegd. Na een eerdere vrijspraak door de rechtbank spreekt ook het hof hem nu vrij, wegens gebrek aan overtuigend bewijs. Op 12 augustus is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij bijna 90% van de zon door de maan wordt bedekt. Zo'n grote verduistering was sinds 1999 niet meer zichtbaar in de Achterhoek. Daarom organiseren Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het Planetarium in Toldijk speciale kijkavonden. Voor het beste zicht is een vrije blik op de westelijke horizon belangrijk. Bij bewolking kan de verduistering in het planetarium worden gevolgd. Wie de verduistering wil bekijken, moet een speciale eclipsbril gebruiken. Zonder zo'n bril kan het kijken naar de zon ernstige oogschade veroorzaken. Morgen vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Het belooft een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we de meeste zon in de ochtend. Vanmiddag zijn er ook wat wolkenvelden, wat stapelwolken ontstaan, waaruit later heel lokaal een bui kan vallen. Maar de meeste plaatsen blijft het droog. 26 tot 27 graden wordt het. Vanavond dan klaart weer helemaal op. In komende nacht kan het bewolkt afkoelen. De wind is doorgedraaid naar noord- tot noordoostelijke richtingen. En dan liggen de minima rond de 11 tot 13 graden. De zaterdag ziet er ook niet onaardig uit met flink wat zon, droge omstandigheden. En niet al te veel wind zal de temperatuur oplopen naar een graad of 25 tot 26. In de nacht naar de zondag ook weer temperaturen van rond de 13, 14 graden. En zondag hebben we ook flink wat zon, blijft het droog. En dan wordt het iets warmer met 27 graden. Na het weekend hebben we op maandag nog een tropische dag met een graad of 30. Er ontstaan wel wat wolkenvelden later op de dag. En in de avond, maar vooral in de nacht na de dinsdag, neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En dan wordt het geleidelijk aan wat koeler, gaan we de rest van de week met een graad of 25 verder overdag. En af en toe kan er dan een bui vallen.

Ja, we kijken weer even naar de tijd. En ik zie dat het hoogste tijd is weer voor onze verjaardagskalender. En dat vandaag op vrijdag 31 juli. Vandaag is jarig Geraldine Chaplin. Zij is de dochter van Charlie Chaplin. Ze is actrice. Ze is 82 jaar geworden vandaag. En even kijken, ook is vandaag jarig Bill Berry. Nou, wie is dat nou? Zul je denken, Bill Berry? Nou, hij is bekend van deze band en deze grote hit.

Jawel, hij is de drummer van AWM. Deze Bill Berry wordt vandaag 68 jaar. Ook is jarig de Nederlandse actrice Caroline de Bruin. Uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, zij speelt mevrouw Sanders, hè. Zij wordt vandaag 64 jaar. Amerikaanse acteur Wesley Snipes. Hij wordt 64 jaar ook eveneens. Dan hebben we nog de Britse schrijfster J.K. Rowling. En zij is bekend van alles van Harry Potter. Zij wordt 61 jaar. En als laatste in de lijst is de Nederlandse actrice Anouk Maas. En zij wordt vandaag 40 jaar. Op deze vrijdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, afgelopen week is die één plaatsje gestegen, deze van De Bausa en Jorde Magnetic. Goed, wij zijn er zo dadelijk nog een uurtje tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek. De Feel Good Music hier op Radio Dial, elke ochtend tussen 10 en 12. En dat hoor je zo dadelijk ook weer eventjes een ontspanning in de keuken. Ze staan al te zwaaien, dus ik kom eraan.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 25 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl

de drummer vandaag jarig is. Deze Bill Berry, de Amerikaanse drummer. Hij wordt 68 jaar vandaag van R.E.M. En daarom deze uit de jaren 90. R.E.M. en Losing My Religion. Oh ja, op dit moment staat Rutger van Barneveld hoog genoteerd met zijn zwoele zomernachten in de hitlijsten. We doen een andere van hem, van een kleine 2 jaar geleden. Rutger van Barneveld met Het Winnend Lot.

Ja, dat was die weer, de 3 non-stop. Je hoorde de formatie Mud met Dynamite uit de jaren 70. Nummer 1 hit van destijds, 1973. Sting samen met zijn Police en Every Little Thing She Does Is Magic. En Rutger van Barneveld, Nederlandstalig met het winnend lot. Nog een Nederlandstalige. En die komt eveneens uit hetzelfde jaar als die van Rutger. Laura Heigen en die heeft...

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

De studentenband uit de jaren 90. Je hoorde de Herms House Band. And I Will Survive. Ja, waarom een koele slaapkamer vaak beter is voor je nachtrust. Ja, waarom de temperatuur invloed heeft op hoe je slaapt. En wat is een prettige temperatuur nou in je slaapkamer? Nou, deskundigen die zeggen dat de temperatuur ongeveer tussen de 16 en 18 graden moet zijn. Dat is comfortabel voor de slaapkamer. Nou ja, goed. En waarom slapen dan zonder de verwarming aan? Nou, dat is echt allogisch natuurlijk, want dan ga je snel boven die 18 graden. Ja, een extra pleat voor koude nachten is interessant. Lakens van katoen of linnen die vocht goed afvoeren. En een goed isolerend ademend dekbed. Ja, bijvoorbeeld wol of dons. Ja, een kleine aanpassing is al een heel groot verschil. En frisse lucht, dat maakt ook het verschil. Ventilatie blijft natuurlijk heel erg belangrijk.

Mr. Tom Jones en She's a Lady. We gaan even naar een nieuwsfeitje toe, wat ik er weer uitgehaald heb de afgelopen weken. Dat gaat over de branden. Ja, en ik als ex-brandweerman weet hoe goed het is en confronterend is om natuurbranden te bestrijden. Ik heb er al vele gehad en eentje die ook bijblijft is in het Brabantse bij de Peelbrand destijds. Daar stond ik ook te blussen midden in de peel toen ik mijn collega op de schouder tikte en zei: kijk eens achter je. En dan begon het spontaan in één keer uit de grond weer te branden, omdat dat turfgrond is. En dat gaat dan onder de grond door. Zeer gevaarlijk, ook gevaarlijk voor insluiting. Want in Frankrijk zijn nu uit voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. De brandweer is bang dat het vuur bij Lagnau langs de kust kan oplaaien. 4000 campinggasten moesten daarom vertrekken. Iets zuidelijker, bij Lège-Cap-Ferret, is er al sprake van oplaaiend vuur. Bewoners die eerder geëvacueerd werden, die kunnen voorlopig niet terug. Ja, de branden die melden al meerdere oplaaiingen. De brand bij Biscarrosse is in het departement Landes is wel onder controle. Bij Bordeaux is nu zo'n 86.000 hectare natuur verbrand. Dat is net zo groot als de Veluwe. Helaas, 4 brandweerlieden kwamen om het leven en tientallen die raakten gewond.

Je hoorde achtereenvolgens de Bas, Mr. Bruce Springsteen met de Glory Days. We hadden Son Milieu, Multicolor en zojuist Marco Borsato, alweer uit de eindjaren 90. En dat heette Binnen.

eigenlijk allemaal al. Love is in the air, nog niet helemaal, maar dat kan misschien nog komen, ongetwijfeld. John Paul Young en dus Love is in the air. Goed, voor nu wens ik je alvast een hele fijne dag. En ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Ik wens je ook een heel fijn weekend, want wij gaan een van de laatste nummers draaien op deze vrijdag hier bij Ideaal. Morgen ben ik er ook nog morgenmiddag met de muzikale brouwerij. Dan de beste 70's en 80's hier op dit station. En collega's van mij hebben hier een plaatje voor mij uitgezocht. En het is wel heel lief. Rob zeggen ze, de titel is wel heel leuk voor je. Hier zijn de Time Bandits. And listen to the man with the golden voice.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: De Kovic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

Begrijpelijk dat mensen nog steeds vuur maken in de natuur en waarschuwt ook voor de gevaren van roken en barbecuen. Volgens de brandweer kan zelfs een klein vuurtje grote gevolgen hebben, omdat vuur kan blijven nasmeulen en zich via de humuslaag ondergronds dagen of zelfs weken kan verspreiden. Wie een natuurbrand ontdekt, moet direct 112 bellen, de locatie doorgeven en zichzelf in veiligheid brengen door van de rook weg te lopen en via het bekende pad terug te keren. De boodschap van de brandweer is duidelijk. Geniet van de natuur, maar ga uiterst voorzichtig om met vuur. De Rijn bij Tolkamer, aan de rand van de Achterhoek, heeft de laagste waterstand ooit bereikt. Woensdagochtend daalde het waterpeil naar 6,47 meter boven NAP, waarmee het vorige record van 6,48 meter uit 2022 werd verbroken. Volgens Rijkswaterstaat en waterpeilen.nl zal de waterstand de komende dagen waarschijnlijk nog verder dalen. Theatergroep Smeedwerk zoekt vrijwilligers voor de opbouw van de openluchttheatervoorstelling Ik, een held. Er zijn vooral extra helpende handen nodig op 10, 17 en 24 augustus bij de historische speellocatie in Bredevoort, Mechelen en De Steeg. Vrijwilligers helpen samen met cast en crew bij het opbouwen van decor en tribunes. Als dank ontvangen zij een vrijkaart voor een van de 9 voorstellingen van Ik, een held, die het verhaal vertelt van koning Willem II. Aanmelden kan via de website van theatergroep Smeedwerk. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: De gezellige uren. De meeste muziekminuten per uur.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer file, een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Oberhaus is door een ongeluk in Duitsland dicht bij de Duitse grens. En dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Kan omrijden via de vluchtstrook. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knopend Ewijk en Malden 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van Ik Alleen uit 2024 werkt theatergroep Smeedwerk deze zomer aan het tweede deel van haar Koningsdrieluik. Met Ik een Held verschuift de blik naar koning Willem II. De locatie theatervoorstelling is in augustus 2026 te zien op drie bijzondere buitenlocaties. Het Vestingpark in Bredevoort, Huis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in De Steeg. Net als bij het eerste deel speelt de voorstelling op historische locaties die een actieve rol spelen in het verhaal. Met een kleine spelersgroep en fysiek intens spel ontstaat een directe beleving dicht op het publiek. Bijzonder is de samenwerking met jonge amateurspelers, 16 tot 25 jaar, die als koor onderdeel zijn van de voorstelling. Daarmee zet Smeedwerk nadrukkelijk in op talentontwikkeling en participatie. Ik een Held speelt op 6, 7 en 8 augustus op Vestingpark Bredevoort, op 13, 14 en 15 augustus bij Huis Landvoort in Mechelen en op 20, 21 en 22 augustus bij Kasteel Middachten in De Steeg. De aanvang is om 8:30. Meer informatie en kaartverkoop is te vinden via www.smeedwerk.nl/kaartverkoop.
0: Radio Ideaal.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië.
1: Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het gerechtshof in Arnhem heeft een 64-jarige ondernemer uit Zutphen opnieuw vrijgesproken van de vermeende moord op Duncan Zwakke, die in 1989 spoorloos verdween. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij zijn doodgeschoten in de kelder van een restaurant en zou zijn lichaam zijn vermalen met een gehaktmolen. Daarvoor werd 12 jaar gevangenisstraf geëist. Het hof oordeelt dat er onvoldoende bewijs is. Er zijn geen bloedsporen, geen ooggetuigen en ook forensisch onderzoek leverde niets belastends op. Belangrijke getuigenverklaringen blijken grotendeels gebaseerd op geruchten of zijn mogelijk ingegeven door persoonlijke motieven. De verdachte ontkent al jaren betrokkenheid bij de verdwijning. Hoewel hij 42 keer is verhoord en 2 maal belastende verklaringen heeft afgelegd, trok hij die later in, omdat deze volgens hem onder druk van de politie waren afgelegd. Na een eerdere vrijspraak door de rechtbank spreekt ook het hof hem nu vrij, wegens gebrek aan overtuigend bewijs. Op 12 augustus is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij bijna 90% van de zon door de maan wordt bedekt. Zo'n grote verduistering was sinds 1999 niet meer zichtbaar in de Achterhoek. Daarom organiseren Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het Planetarium in Toldijk speciale kijkavonden. Voor het beste zicht is een vrije blik op de westelijke horizon belangrijk. Bij bewolking kan de verduistering in het planetarium worden gevolgd. Wie de verduistering wil bekijken, moet een speciale eclipsbril gebruiken. Zonder zo'n bril kan het kijken naar de zon ernstige oogschade veroorzaken. Morgen vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Het belooft een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat een dikke 90 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 4 kilometer ervan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat kost je 10 minuten extra. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, die is dicht tussen Zevenaar en Beek. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij Duiven 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Knopendel en Leerdam. A50 van Os naar Arnhem, tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord doe je er een kwartier langer over. En je hebt 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En? Werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen. Er staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is daar dicht. Diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op dus heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds dicht bij Beek. Door een flink ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je bij Leerdam 10 minuten extra nodig. En de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoort is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst weer de A12 richting Duitsland, want die is nog steeds dicht bij Babberich. Vanwege dat ongeluk met die meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe staat 11 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht omdat een mestwagen daar lekt. Het gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer vrij is. De keer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
12: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
11: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
10: Wie de schoen past, heeft een koopje.
13: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal. Bam, bam.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Voor de tweede keer in enkele weken is een kampvuur gevonden in het Montflaanse bos, terwijl de droogte het risico op natuurbranden sterk vergroot. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noemt het onbegrijpelijk dat mensen nog steeds vuur maken in de natuur en waarschuwt ook voor de gevaren van roken en barbecuen. Volgens de brandweer kan zelfs een klein vuurtje grote gevolgen hebben, omdat vuur kan blijven nasmeulen en zich via de humuslaag ondergronds dagen of zelfs weken kan verspreiden. Wie een natuurbrand ontdekt, moet direct 112 bellen, de locatie doorgeven en zichzelf in veiligheid brengen door van de rook weg te lopen en via het bekende pad terug te keren. De boodschap van de brandweer is duidelijk. Geniet van de natuur, maar ga uiterst voorzichtig om met vuur. De Rijn bij Tolkamer, aan de rand van de Achterhoek, heeft de laagste waterstand ooit bereikt. Woensdagochtend daalde het waterpeil naar 6,47 meter boven NAP, waarmee het vorige record van 6,48 meter uit 2022 werd verbroken. Volgens Rijkswaterstaat en waterpeilen.nl zal de waterstand de komende dagen waarschijnlijk nog verder dalen. Theatergroep Smeedwerk zoekt vrijwilligers voor de opbouw van de openluchttheatervoorstelling Ik, een held. Er zijn vooral extra helpende handen nodig op 10, 17 en 24 augustus bij de historische speellocatie in Bredevoort, Mechelen en De Steeg. Vrijwilligers helpen samen met cast en crew bij het opbouwen van decor en tribunes. Als dank ontvangen zij een vrijkaart voor een van de 9 voorstellingen van Ik, een held, die het verhaal vertelt van koning Willem II. Aanmelden kan via de website van theatergroep Smeedwerk. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle door een lekkende mestwagen. Tussen Harderwijk en Epe heb je een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En verkeer vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50, maar van Os naar Arnhem, tussen Heteren en Knoop het Grijshoort, is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimeskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimeskamp in Zelhem.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam minder druk op de wegen. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog wel dicht bij knooppunt Oudijk door dat grote ongeluk van vanochtend. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 1 uur of 7 weer vrij is. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Harderwijk en Epe 3 kwartier vertraging door een verloren lading. Staat er een lekkende mestwagen, is de rechterrijstrook daar dicht. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dag buurvrouw.
14: Hey buurman.
13: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
14: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.
2: Vanavond.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog steeds veel vertraging op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is afgesloten bij knooppunt Ouddijk. Dat is nog steeds vanwege dat ongeluk van vanochtend vroeg. En verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het beste om via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe, 35 minuten vertraging. Er staat nog steeds een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog. En het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: open gaat.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
1: Radio Ideaal.

0: Heerlijke muziek hier op Radio Ideaal op deze vrijdag. En een heerlijke dag hebben we achter de rug met wat wolkjes en een zonnetje. Hij is weer in de studio vanavond hier bij ons bij Radio Ideaal. De man van de VVV van Lochem, Koos. Dag Koos.
1: Dag Dick, goedenavond.
0: De weg weer gevonden.
1: Ik heb de weg weer gevonden. Nou, kijk eens deze aan. Mooie studio van Radio Ideaal.
0: Ja. Ja, ik zie het. Je hebt een hele lijst bij je, zie ik.
1: Ja, ik heb een behoorlijk lijstje voor volgende week. Er is van alles te doen.
0: Nou, ga je gang.
1: Ja, nou ja, ik moet natuurlijk beginnen morgen met de grote happening hier in Lochem. Hè? De 41ste editie van de tractorpooling. De motoren gaan weer brullen morgenavond en op zondagavond. Dus er komen duizenden mensen op af. Het is wel een belevenis. Hè? Dus ja. Om te kijken hoe die zware trekkers door de grond ploegen. Maar er is ook allerlei aanvullende dingen die je kunt beleven. Dus een winkelstraat, dus een foodtrucks, dus zelfs een kinderdorp voor kleine kinderen. Dus echt een uitje voor het hele gezin. Tractorpooling in Lochem. En nog een happening, dat is ook heel erg leuk. Terug van weg geweest, het Windstrekenfestival in het Openluchttheater. Morgenmiddag, zaterdagmiddag om 3:00. Maar liefst 4 bands hè, vanuit verschillende windstreken. Old Niesch, die spelen muziek van Normaal. Californicated, van de Red Hot Chili Peppers groep. Nummerspeler Scientist, Coldplay en ook nog nummers van ABBA. Ja, terug weg geweest morgen. Het wordt ook prachtig weer morgen. Dus ga lekker naar het Openluchttheater en geniet van dit Windstrekenfestival. En dan is weer de andere happening die dit jaar weer plaatsvindt. We hebben natuurlijk de wandelvierdaagse in Bargen. Maar we hebben natuurlijk ook de vermaarde fietsvierdaagse in Laren. Vanaf dinsdag kun je maar liefst 30, 45 of 60 kilometer fietsen rond het mooie Laren. Ze gaan nu ook richting Salland. Mooie tochten uitgezet om lekker te gaan fietsen. En als je terugkomt is altijd een leuk programma op het festivalterrein. Dus is nog mogelijk om deel te nemen om lekker te gaan fietsen volgende week. Maar ook je kunt ook prachtig wandelen in deze omgeving. Ik heb een paar tips wat je volgende week kunt doen. Je kunt ook op eigen gelegenheid gaan, maar ook onder begeleiding is soms wel zo leuk. Hè, dat je toelichting krijgt van een gids over wat je allemaal ziet om je heen. Bijvoorbeeld komende zondag heeft de IVN en de Marke Gosselse Heide een mooie tocht uitgezet op de Gosselse Heide, 's ochtends vroeg. Nu, de heide bloeit nu, dus dat is prachtig. Je kunt je melden om 10:00, verzamelen bij de Elsendijk in Eefde. Toelichting door de IVN over het mooie natuurgebied. Maar ook elke eerste zondag van de maand is het Almens Ommetje, hè, georganiseerd door Museum Staal. Een mooi rondje om het mooie plaatsje Almen van 5 kilometer. Hè. Dat kun je combineren met een museumbezoek. Dat kun je doen om 11:00 of om 1:30 bij Museum Staal in Almen. Maar ook het mooie landgoed Amse is te bezoeken onder begeleiding van de IVN. Dat is komende donderdagavond om 7:30. Kun je melden bij het kasteel en dan ga je onder begeleiding van IVN-gidsen een mooi tochtje wandelen over het prachtige landgoed Amsen. Maar ook altijd op muziekgebied is er altijd het een en ander te doen, veel te doen in Lochem. Hè. Dus niet alleen het mooie natuur en landschap, maar ook op cultureel gebied timmert Lochem aan de weg. Ook weer bij Museum Staal. Dit jaar heeft Museum Staal als thema muziek. En ze hebben komende woensdagochtend een tuinconcert bij de Wildenborg. Hè. De Wildenborg waar de dichter Staring woonde, en de familie Staring. Daar hebben ze een mooie tent neergezet. En daar is dan woensdagochtend een strijkkwartet. Hè. 2 violen, altviool en een cello. Met mooie muziek van Richard de Met. Ja, ik heb er nooit van hem gehoord, maar volgens mij is het best wel mooi. Ja. Maar ook, dat is meer bekend, van werken van Richard Strauss en van Schubert. Hè. Leuk om donderdag, woensdagochtend daar ook het mooie landgoed de Wildenborg te gaan om van deze muziek te genieten. Dan ook op woensdagavond, als woensdagavond, dan speelt de troubadour Gerry Groot Zwaafding bij de Zwiepse Molen. Ook weer prachtig weer om 7:00 dat ze je meeneemt met allerlei liederen op deze prachtige locatie in Zwiep bij de Molen. Dan, het is weer augustus, of morgen is het augustus. En dan hebben we weer de befaamde Moonlight-tochten met de Berkelzomp. Je kunt dan meevaren 's avonds bij zonsondergang, hè, en opkomst van de maan als je geluk hebt. Een mooi tochtje dan. Je komt bij schemering terug. Je worden lichtjes aan boord ontstoken. Je krijgt wordt een borreltje geschonken. Dus echt een aanrader om een Moonlight-tocht te doen hier bij de Berkelzomp in Lochem. Wel aanmelden bij de VVV. Er is nog plek, maar het loopt wel hard hoor. Dus wat dat betreft, als je zo'n tocht wil maken, wees er snel bij om een boeking te doen via de VVV. Maar ook in Almen kun je nog op woensdagavond mee met een avondvaart met de Futen. Daar dus aanmelden via het zwembad in Almen. En dan is er nog woensdagochtend hier in Lochem een Mark Orgelconcert. Ga op het terrasje zitten hier. Maar je kunt ook altijd de toren beklimmen met de Bijadier op woensdagochtend. Die dan alles vertelt over het carillon en de klokken van de toren. Dus goed te combineren. Als laatste nog een aankondiging. Der, 11 september is het weer Open Monumentendag. Dan staan allerlei monumenten in Lochem open voor het publiek. Waar je ook de kerk, de VVV, maar ook zeg maar, allerlei historische gebouwen die je kunt bezoeken. Maar er is dit jaar ook, wat heel erg leuk is, een fotowedstrijd georganiseerd. Onder de titel Springlevend Historisch Erfgoed. Als je een mooie foto kunt maken van een historisch pand wat misschien een nieuwe bestemming heeft gekregen, maak daar een mooie foto van. Die worden ook bij Open Monumentendag tentoongesteld. Er zijn mooie prijzen te winnen. Als je nog mee wilt doen, dat kan tot 17 augustus om een foto te maken. Kijk even hoe dat in zijn werk gaat op de website van de VVV. Fotowedstrijd Open Monumentendag. Nou, Dickie dacht dat het toch weer een heel leuk lijstje was. Hè? In Lochem is ook altijd van alles te doen. Hè? Zoals, niet zoals Herman Vinkers zegt, Elmelo. Hè? Het ene, dan staat het slop stoplicht op rood, dan weer op groen. Maar hier in Lochem is ook altijd veel te doen. Hè?
0: Nou, dat hoor ik wel van jou. Een heel lijstje voor vandaag in de aankomende week. Moet je zelf nog varen dit weekend?
1: Nee, ik ga morgen fietsen.
0: Wat zeg je?
1: Ik ga fietsen morgen naar Noord-Frankrijk. Vanaf Eindhoven in 5 dagen naar vrienden in Noord-Frankrijk.
0: In 5 dagen naar Frankrijk?
1: Ja.
0: Dat is uitgerekend elke dag 80 kilometer.
1: 80 kilometer, ja, maar elektrisch, dat is goed te doen. Je hebt de hele dag de tijd. We hebben hotelletjes geboekt onderweg. Dus dat wordt een mooi weer. Op de fiets heb je niet zoveel last van de hele hitte. Dus we kijken er naar uit om lekker te gaan fietsen.
0: Nou, dan wens ik jou een mooie fietsvakantie.
1: Ja.
0: En volgende week ben je er dus niet. Dan zit je nog op de fiets.
1: Dan ben ik al gearriveerd in Noord-Frankrijk. Want we komen op zaterdag weer terug. Maar volgende week, als het goed is, komt Annelies.
0: Volgende week dus Annelies waarschijnlijk hier. Met nieuwe VVV-tips van het weekend en het weekend erop.
1: Ja.
0: Nou, bedankt voor vandaag.
1: Ja, Dick, jij ook. Goed weekend.
0: En ik zou zeggen,
1: geniet van het mooie weer.
0: Fietsen.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot ziens.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het gerechtshof in Arnhem heeft een 64-jarige ondernemer uit Zutphen opnieuw vrijgesproken van de vermeende moord op Duncan Zwakke, die in 1989 spoorloos verdween. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij zijn doodgeschoten in de kelder van een restaurant en zou zijn lichaam zijn vermalen met een gehaktmolen. Daarvoor werd 12 jaar gevangenisstraf geëist. Het Hof oordeelt dat er onvoldoende bewijs is. Er zijn geen bloedsporen, geen ooggetuigen en ook forensisch onderzoek leverde niets belastends op. Belangrijke getuigenverklaringen blijken grotendeels gebaseerd op geruchten of zijn mogelijk ingegeven door persoonlijke motieven. De verdachte ontkent al jaren betrokkenheid bij de verdwijning. Hoewel hij 42 keer is verhoord en 2 belastende verklaringen heeft afgelegd, trok hij die later in, omdat deze volgens hem onder druk van de politie waren afgelegd. Na een eerdere vrijspraak door de rechtbank spreekt ook het Hof hem nu vrij, wegens gebrek aan overtuigend bewijs. Op 12 augustus is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij bijna 90% van de zon door de maan wordt bedekt. Zo'n grote verduistering was sinds 1999 niet meer zichtbaar in de Achterhoek. Daarom organiseren Sterrenwacht Phoenix in Lochem en het Planetarium in Toldijk speciale kijkavonden. Voor het beste zicht is een vrije blik op de westelijke horizon belangrijk. Bij bewolking kan de verduistering in het planetarium worden gevolgd. Wie de verduistering wil bekijken, moet een speciale eclipsbril gebruiken. Zonder zo'n bril kan het kijken naar de zon ernstige oogschade veroorzaken. Morgen vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Het belooft een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De neerslag van gisteravond zorgde toch wel voor wat meer vocht in de atmosfeer, want vanmorgen was er nevel boven de weilanden. Bij een opkomende zon zag er heel fraai uit. Temperaturen lagen rond de 13 graden. En vandaag hebben we wel met veel bewolking te maken gehad. In de middag ook al wat stapelwolken, maar verder in onze omgeving bleef het gewoon droog. Er trokken nog wel wat buien over Duitsland. Temperatuur uiteindelijk toch nog bijna 27 graden bij een zwakke tot matige wind die naar het noorden draaide. Vanavond dan klaart het op, dan zien we de zon nog wat beter en komende nacht dan is het vrij helder, koelt het af naar een graad of 11. En morgen dan hebben we ook een dag met in eerste instantie flink wat zon, later ook wel wat bewolking, maar het blijft droog en de wind is morgen ook noordelijk en dan loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Iets minder warm dan vandaag. De zondag die begint met een graad of 13 en zondag dan wordt het met een naar noordoosten draaiende wind een graad of 27. Verder ook het weerbeeld hetzelfde als op de zaterdag met zon, maar ook later wel wat bewolking, maar verder blijft het droog. En na het weekend hebben we op maandag nog een tropische dag, 30 graden of zelfs ietsjes meer. Maar in de avondperiode dan hebben we meer bewolking en dan wordt de warmte wat afgestraft door een enkele regen- en onweersbui. De hoeveelheid, dat is nog afwachten, want het lijkt erop dat de meeste buien geprojecteerd zijn over het midden van de provincie. Maar in ieder geval, vanaf dinsdag wordt het geleidelijk aan minder warm, gaan we richting temperaturen van 25 graden midden volgende week. Maar zo nu en dan is de kans op een buitje, maar het worden geen verregende dagen. De droogte die wordt in ieder geval nog gewoon voortgezet, ondanks de regen die ook verwacht wordt de komende tijd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
7: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
6: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
8: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
6: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
5: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
4: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
6: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
4: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yes. Een hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer.

0: echt fantastisch.
1: De muis stond niet aan.
0: Ja, dan kun je hard klikken, maar dat gebeurt er niet meer.
1: Ja, dan kun je een beetje zweven. Denk wel, was die, af en toe dan heb je wel eens zeg maar, zo'n boomermomentje dat je dan even de muis kwijt bent, weet je wel. Dan ga je even schudden en dan weet je weer waar die is.
0: Ja, heb ik wel eens vaak.
1: Ja, dat dacht ik nu ook. Maar denk, ja, als hij niet aan staat, heeft het ook geen zin.
0: Nee, ja. Precies.
1: Nee, dat schiet niet op. Dus, lekkerste muziek op jouw vrijdagavond gaan wij even voorzien. Deze laatste dag van juli 2026.
0: Ja.
1: 31 juli. Ja. Morgen begint augustus al.
0: Ja.
1: Ja, het vliegt voorbij. Ja, ik kan er kort over zijn, je kan er lang over zijn, maar ja.
0: Voor je weet staat de kerstboom weer thuis.
1: Ja, bijna wel. Ja. Je hebt ook van die aftaldingen, hè. Dat is echt zo verschrikkelijk.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, echt verschrikkelijk. Dan beginnen ze van de zomer al. Nog 169 dagen voor kerst.
0: Ja, dan denk ik echt, hou op. Ja. Laat me eerst gewoon rustig op zomervakantie gaan.
1: Maar dan vraag ik me dus ook af, hè.
0: Ja.
1: Wanneer is het tijd om Mariah Carey weer te ontdooien, zeg maar? Dat is een beetje...
0: Niet.
1: Want die vriezen ze toch ieder jaar weer opnieuw in, toch?
0: Ja. Ja, dat is wel waar.
1: Dat is de grap ervan, toch?
0: Ja, is leuk. Nee, ja.
1: Nou, omdat ze er nog zo jong uitziet, zeg maar. Daarom, dat is hetzelfde als Avril Lavigne. Die schijnt ook gekloond te zijn of zo. Want die ziet er ook nog steeds uit zoals ze eruit zag bij Skaterboy. En in de tussentijd
0: die staat gewoon stil of zo.
1: Ja, bijna wel, ja. Dat zal wel.
0: Ja, in Vriezen.
1: Ja, geen idee. Ja, ik denk het. Ik denk dat zij het beter voor elkaar hebben dan wij. Met de preservations. Zometeen onder meer muziek van Alpha Jack en Dua Lipa en Martin Garrix. Maar nu eerst Dimitri Vegas en Like Mike met Complicated. Hier Bitkracht bij Radio.

0: Yes, je hoorde Alpha Jack met Could You Be Loved hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor het lekkerste item van de avond, Wout.
1: Ja, dat is dus nog even de vraag.
0: Ja, dat is inderdaad de vraag.
1: Want ik mag het dus niet weten wat het is.
0: Ja, we waren dus vorige week vrijdag een beetje het een en ander aan het bekokstoven, Wessel en ik. Want er was weer een bijzonder biertje binnengekomen. En ik kan niet eens lezen wat er op het blikje staat. Ja, wel, deels. Deels wel, deels niet. Het is een deze week bier van de week is van Rebrew.
1: Van wie?
0: Rebrew. Heette de Brewing Company. En het biertje heet Pomidoro.
1: Oké.
0: Ja, en het is een vrij bijzondere sensatie. Het is van een Oekraïense bierbrouwer. Heb ik begrepen van Wessel.
1: Ja.
0: En ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. Ik moest vooral jou het laten proeven. Zonder dat je er enige achtergrondinformatie van had.
1: Dus ook het alcoholpercentage mag ik ook niet weten.
0: Kan ik er even voor je naar kijken? 5%.
1: Oh, ik zit helemaal in mijn hoofd van ik krijg nu iets waar ik weet niet hoeveel procent alcohol in zit.
0: Nee, het is wel redelijk te doen hoor. Het is niet echt heftig, maar...
1: Ik vraag me nu wel af wat dit dan is.
0: Kijk, we gaan
1: of even... Of zeg je 5% en is het eigenlijk 15%?
0: Nee. Hij is niet heel sterk. Hij heeft een andere soort smaaksensatie. Dus ik ga hem even doen.
1: Oké.
0: Komt-ie. Oh, die geur. Jesus Christ.
1: Dit is niet oké dat jij dat zo'n reactie geeft. Ik wil niet meer.
0: Oh my god.
1: Zit er zure haring in of zo?
0: Nee, het is geen zo. Oh, kanonnen, man.
1: Wat is dit?
0: Ja, proef het maar. Ik ben benieuwd. Ik ga toch...
1: Wat? Oh. Oh. Ik kan me niet voorstellen dat dit het hoog scoort.
0: Ja, hij scoort schermen heel hoog. Dat is in ieder geval wat Wessel zei.
1: Uba.
0: Voor de verduidelijking, als je aan het luisteren bent, en Wout mag het nu ook weten, want we hebben zijn reactie gehad.
1: Het is van peper of zo.
0: Hij ging bijna over zijn
1: huid. Die geur, jongen. Huig.
0: Ja, die geur is echt heel heftig. Het is de Tomato Goose Kimchi Edition. Dus het is bier met tomaten kimchi smaak. En voor de mensen die niet weten wat kimchi is Koreaanse bedorven kool die ze dan zeg maar met pepers op smaak maken of zo. Ik weet het, dat fermenteren en dan.
1: Zo ruikt het ook wel, ja. Alsof ja, het al een tijdje er ligt.
0: Ja, jezus.
1: Oh, man.
0: Het is echt heel heftig. Ja,
1: het is echt, ik zweer het je. Het is echt niet te hachelen, dit joh.
0: Ik trok dat blikje open en het was echt zo. Ja.
1: Ik ga dit niet opdrinken.
0: Ik ga voor de vorm ook even een klein slokje doen.
1: Heb je het al geproefd, überhaupt?
0: Nee. Daarom dacht ik, we gaan Wouts proefkonijn doen. Ja. Oh, bah.
1: Ja, maar die geur, die maakt het erg.
0: Ja, maar
1: als je die geur ruikt, dan heb ik al gewoon geen zin meer.
0: Maar ik vind kimchi sowieso al echt niet te hachen.
1: Ik heb het nog nooit gehad, maar als het zo proeft, dan neem ik het nooit meer. Ja, dat is heftig, hè?
0: Als je graag naar de wok gaat, is dit misschien een lekker biertje erbij, maar gadverdamme, nee.
1: Oh,
0: nee, deze is echt niet voor mij. Wessel, we houden van je en we vinden dit een heel leuk item. Het is een heel bijzonder bier. Het zal vast wel voor iemand zijn, maar...
1: Niet voor mij.
0: Nee, niet voor ons.
1: Ik ga hem wel even inchecken. Ik ben wel benieuwd wat mensen daar voor geven, zeg maar.
0: Ja, ik geef hem een 1.
1: Ik ook.
0: Ja, dit is echt, het is echt niet te douwen.
1: Glas ook, nee, jongen, wat hier staat. Wat een lucht.
0: Fucking vies. Ja.
1: Zeg alsof er een van de beest hier ligt dood te gaan of zo.
0: Ja, wel een leuk karakter. Maar Wessel, dankjewel.
1: Ja.
0: Voor dit bier van de week. Het was
1: dankjewel.
0: Een interessante ervaring.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Maar hij had hem zelf ook niet geproefd, toch?
0: Nee.
1: Wessel, als je dit luistert, Ik vind dat jij hem nu ook moet proeven.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En
0: ja.
1: Ik vind dat we wel even een update moeten krijgen. Of eigenlijk moeten we even een filmpje van hem krijgen.
0: Ik wil dat hij op Instagram komt.
1: Ja, dat hij een filmpje maakt van zichzelf dat hij hem drinkt.
0: Ja. Oké, aangezien we op Koreaanse invloeden zijn, dacht ik, we gaan even Blackpink gooien met Jump. Want ik denk dat past er wel mooi achteraan. Maar, ja.

0: Farrakhan Dawn hoorde hier op Hitgraaf Radio Dial met In My Arms. En Wout,
1: ja.
0: Wel weer een beetje bijgekomen.
1: Ja, ik proef het nog steeds.
0: Ja, ik ook. Het is gewoon,
1: maar het is gewoon die geurden heb je nu gewoon in je hoofd zitten.
0: Ja, dat is, ja.
1: Elke keer als ik eraan terugdenk, dan komt dat die smaak en die geur weer naar boven.
0: Ja.
1: Echt, ja.
0: Dat is echt gewoon kippenvel. Gewoon.
1: Ik wist niet hoe kimchi smaakte, maar...
0: Nu hoef je het ook zeker niet te hebben.
1: Nu hoef je het ook zeker niet meer te proeven.
0: Nee. Nee, ja, er zijn mensen die houden daar heel erg van. Ik vertelde het net toevallig. Een collega van mij die hield ook heel erg van kimchi. En die at dus gewoon om 8:30 's ochtends zo'n bak kimchi instant noodles, zeg maar, met kimchi smaak. Maar dat rookt dus ook zo. Dus dan kwam je om 8:30 's ochtends, kwam je het kantoor binnen. En dan zat hij daar zo'n bak bami bij te maken.
1: Oh, bah.
0: Meuren, jongen. Op een gegeven moment heb ik ook gewoon gezegd. Ik werk in de, als ik daar naartoe moet, dan werk ik in de ochtend nog wel even thuis. Ik zeg, want ik ga er niet in dat hok zitten.
1: Ja, maar dat is toch ook niet te doen, jongen. Dat is net als iemand een blikje tonijn of zo in de kantine lostrekt. Ja, weet je wel? Precies, dat is precies hetzelfde. Dat is ook zo. Dat vind ik ook zo smerig.
0: Ja, precies. Ja, heftig.
1: Of zo'n zure haring even naar binnen zitten slurpen of zo, weet
0: ja,
1: je wel?
0: Ja, precies, ja. Zo'n zure haring, ja.
1: Ja. Nee, dank je.
0: Nee, liever niet. Nou ja, goed. Kijk, weet je smaakverschillen? Hij scoorde dus wel hoog.
1: Ja, hij scoorde 4,2 ster van de 5 op een tap.
0: Maar hoeveel hebben we hem al gehad dan?
1: Was 700 nog wat.
0: Zo.
1: Dus op zich wel, nou. Dat is, kun je wel zien dat het wel echt... voor liefhebbers is,
0: ja,
1: zeg maar,
0: dat
1: die
0: denk,
1: dat
0: ja.
1: lekker vinden.
0: Ja, dat denk
1: Want
0: ik wel, ja.
1: Normaal gesproken, als je een biertje hebt, dan gaat het gewoon echt gewoon de 50, 60 k, soms wel meer, weet je
0: ja,
1: wel?
0: Ja, precies, ja.
1: Dus dat valt dit nog wel mee.
0: Ja, maar deze is ook nog vrij recent, hè. Want dat was vorige week, woensdag, nieuw in het assortiment gekomen. Dus pas een weekje.
1: Ja, en iedereen geeft hem ook hoog. Als ik kijk, gewoon mensen gewoon 4,5 ster, 4.
0: Ik vind het echt, ja, ik vind het echt niet te nassen.
1: Die 4,2 is dus gemiddeld, hè?
0: Ja, bizar.
1: Nou, die is nu wel iets omlaag gegaan, want ik heb hem 0,2 gegeven.
0: Oh ja.
1: Want meer vond ik het niet echt waard.
0: Nee, vond je het niet waard. Nee, nee. Ja.
1: Maar ja, smaken verschillen.
0: Precies. Ja, weet je, kijk, ik denk ook niet dat iemand dit gaat kopen die zoiets heeft, die daar niet van houdt. Dus ik denk inderdaad dat het echt voor liefhebbers is.
1: Ja, dat is echt zo'n specifieke smaak.
0: Ja, het is interessant om een keer geroken en hem geproefd te hebben. Maar is die voor herhaling vatbaar? Nee.
1: Nee.
0: Nee, zeker niet. Wat wel voor herhaling vatbaar gaat zijn, is de nieuwe hitkrachttrack van de week. Namelijk een ontzettend nieuwe plaat van onze grote vriend Steve Aoki.
1: Oh.
0: Ja, nieuw nummertje. Genaamd Gravity. In combinatie met Sasha. Deze week de track van de week.
2: Hitkracht. De hitkrachttrack van de week.

0: Nieuwe muziek van Swedish House Mafia in combinatie met Licky Lee van I Follow. Kun je die kennen?
1: Ja.
0: Ja, ja. Happiness is so sad heette het nummertje. En ja, mocht je hem lekker vinden, zouden we hem nog een keer moeten draaien voor je. Laat het vooral even weten. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even mailen mag ook altijd. Hitkracht@radioideaal.nl en dan gaat het helemaal goed komen. Ik merk wel, Wout, dat wij gewoon nog steeds een beetje verslag zijn.
1: Ja, het doet wat met je.
0: Ja, doe je. Ja. Zo kun je het wel zeggen, ja. Poh.
1: Ja. Ja, nee, kijk, weet je wat het was? Jij zei van, ik ben er ook wel een beetje bang voor. Toen dacht ik bij mezelf, daar is er eentje die heeft zoveel alcoholpercentage dat hij stel achterover slaat.
0: Ja.
1: Dat is een beetje wat ik dacht.
0: Nee, daarvoor ben ik niet zo snel bang
1: van. Ik had niet verwacht dat ik kimchi in een blikje zou krijgen.
0: Nee, ja.
1: Met alcohol.
0: Ja, heel bijzonder. Ja, ja.
1: Maar echt
0: heel bijzonder.
1: Ja, ik ga erover ophouden, maar die lucht, jongen, die was echt ongekend.
0: Ja, heel heftig.
1: Maar hoe het ruikt, zo smaakt het ook.
0: Ja,
1: we zijn gewoon één op één.
0: Alleen dan nog een beetje pepertje erachter.

0: Ja, dat klopt. Die peper die ruikt niet, maar...
1: Maar dat vind ik op zich niet zo erg. Weet je. We hebben vorig jaar een keer een biertje gehad van Wessel. Dat was de Hopping Frog of zo.
0: Ja.
1: En die had, daar zat de Ghost Pepper in of zo. Of Carolina Reaper.
0: Ja, die was wel prima.
1: Ja, die was wel prima inderdaad. Maar dit is wel een hele combinatie. Andere ervaring. Ja. Ja. Ja, ik weet het niet zo goed.
0: Omdat hier een van rotstuk planten in zit.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Het is tijd voor het itemje van Ramon. En Ramon die heeft weer een heerlijk nummertje vers van de pers van rapper Donnie aangevraagd in het foute verzoekje. Genaamd Fisherman's Friend.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Zal weer een of andere campagne zijn.
2: Het

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatiday.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
8: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
7: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
9: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
10: the World Cup? No, I never spoke to him.
11: Mr. President.
7: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tweede uur af van niets meer en ook niets minder dan
1: Hitkracht.
0: Ja, deze keer wel soepeltjes.
2: Ik wil zeggen, deze keer ging je die soepeler.
0: Ja, en nu deed de muis het ook. Dat is wel fijn,
2: ja, hè? Ja, precies. Ja. Vaak zit er zo'n knopje onder, hè?
0: Ja, precies. Ja, dat is waar.
2: We worden allemaal een dagje over.
0: Ja, maar dan moet je hem eerst aanklikken en dan moet je een knopje doen, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Mijn muis op werk heeft het ook. Dan moet ik eerst een keer klikken voordat hij wat gaat doen.
0: Ja, precies, ja.
2: Soms dan kom ik naar de pauze terug en denk, waarom doet dat stomme dingen nou niet? Ja. Denk, oh ja.
0: En daarom heb ik een muis met lampjes erin thuis. Want dan weet je dat als lampjes branden, dan doet dit.
2: Ah ja.
0: Nou. Als lampjes uit zijn, dan is hij in slaapstand.
2: Aha.
0: Ja. Techniek met Koen. Hij wil op vrijdagavond om 9:10.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nieuw rubriekje.
0: Ja, mag gewoon. Mag gewoon. Lekkerste muziek op jouw vrijdagavond gaat voorbij komen. Zometeen natuurlijk de mixtape gaat voorbij komen. We hebben de Revena 9. Deze week Jay Reef. Een Achterhoekse parel is dat. Die komt uit Lichtenvoorde in de buurt. Marievelde volgens mij.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Lichtenvoorde, Marievelde. Ja. Dus in combinatie met Gecko. Dat is een van de oude garden. Is dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gevolgd door een paar dikke technobeukers van Bosky en Italo Brothers. Mike Williams gaat voorbij komen. James Hype gaat voorbij komen. Kortom, genoeg reden om te blijven luisteren. En mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van, hé, ik wil ook inbreng hebben, dat is van harte welkom. Vooral even een berichtje via Facebook, facebook.com/hitkracht. Of even een mailtje naar hitkracht@radiodiaal.nl. En dan gaan we er gewoon voor zorgen dat het helemaal in orde komt.
2: Zeker weten.
0: Ja, ja. Dat dacht ik.
2: Heb ik eigenlijk niets meer aan toe te voegen?
0: Nee. Nou, dat scheelt. Volgende week zijn we er weer met de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. We gaan dit uurtje voortzetten met Mr. Battle Weasel. En Enjoy met Get Closer.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.